Dat is toch een gedachte niet gezien. Kurti volai. Basama nu. Kurti volai. Volai. Zijn was. Dat moet je vragen. Kom op, Zimbabwe. Kurti volai.